Borsbeek bruist een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vier kerkgebouwen in Deurne, Brecht, Westerlo en Herentals krijgen een nieuwe bestemming met steun van de provincie Antwerpen. Via het subsidiekanaal Kerkplus wordt daarvoor in totaal bijna €370.000 uitgetrokken. Het grootste bedrag gaat naar het Pixel on Stage in de voormalige Pius Tienkerk in Deurne. Nu een theater- en ontmoetingsplek die €250.000 krijgt voor innovatiewerken en een verdere uitbouw tot een multifunctioneel site voor de buurt. In Brecht, Westerlo en Herentals gaat het telkens om toekomstgerichte studies van de lokale kerkgebouwen. Met Kerkplus wil de provincie lokale besturen en organisaties ondersteunen om kerkgebouwen duurzaam en toekomstgericht te herbestemmen en zo opnieuw een belangrijke plaats te geven in dorp en wijk. Bij sportoase Grootschijn in Deurne is gisteren een bromfietser met zijn Vespa tegen een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na schooltijd op het fietspad langs het sportcomplex. De bestuurder van de auto wilde de parking oprijden en had de jongeman vermoedelijk niet opgemerkt. Ondanks een rempoging kon de bromfietser de aanrijding niet meer vermijden en botste hij tegen de zijkant van de wagen. Niemand raakte gewond. Zowel de Vespa als de auto liepen wel schade op. Vorig jaar kreeg de stedelijke ombudsdienst meer dan 2500 vragen om tussen te komen. Daaruit werden 1750 echte klachtdossiers opgestart over de werking van een aantal stadsdiensten. De meest voorkomende klachten blijven over moeilijke communicatie, lange behandelingstermijnen en een gebrek aan zorgvuldigheid. Intussen behandelen de stedelijke diensten zelf ook een groot aantal meldingen en klachten. Alleen Stad Antwerpen al registreerde meer dan 262.000 digitale klantencontacten. Vooral parkeren en mobiliteit blijven daarbij de grootste bron van klachten. Radio.

Zwaar bewolkt vandaag met geregeld buien en eventueel een donderslag. Het is wel iets zachter, bij 16 graden. Morgen is het nog altijd wisselvallig met buien, maar er komen opklaringen en het kwik stijgt naar 18 graden. Donderdag komt er verandering in het weer en wordt het droger en warmer tot 23 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Uit een Vlaams rapport blijkt dat chauffeurs van de lijn in 2024 slechts 60% van hun werktijd met passagiers reden. De rest van de tijd waren de bussen leeg onderweg tussen stelplaatsen en vertrekpunten. De Antwerpse afdeling van Vooruit kaart dat aan en stelt dat er veel efficiënter gepland kan worden. Ook reizigersvereniging Trein-Trambus vindt dat de lijn haar planning moet verbeteren. Volgens de organisatie zou het aantal ritten met reizigers moeten stijgen naar 75%. Lege kilometers kosten geld en leveren niets op. De vakbond ACV wijst erop dat dit vooral het gevolg is van jarenlange besparingen. Daardoor rijden veel bussen alleen tijdens de spits en moeten ze tussendoor leeg terugkeren naar de stelplaats. De lijn zelf erkent dat lege ritten niet te vermijden zijn. Volgens de vervoersmaatschappij zijn ze nodig om bussen op het juiste moment en op de juiste plaats in te zetten. Vorig jaar kreeg de stedelijke ombudsdienst meer dan 2500 vragen om tussen te komen. Daaruit werden 1750 echte klachtdossiers opgestart over de werking van een aantal stadsdiensten. De meest voorkomende klachten blijven over moeilijke communicatie, lange behandelingstermijnen en een gebrek aan zorgvuldigheid. Intussen behandelen de stedelijke diensten zelf ook een groot aantal meldingen en klachten. Alleen Stad Antwerpen al registreerde meer dan 262.000 digitale klantencontacten. Vooral parkeren en mobiliteit blijven daarbij de grootste bron van klachten. Zaterdag is het boekstartdag in de Antwerpse bibliotheken. Ouders kunnen dan gratis met hun baby of peuter deelnemen aan voorleesmomenten, muziek en theatervoorstellingen voor kinderen tot 3 jaar. Op het programma staan ook speelse activiteiten zoals boekjes vissen, een reuze knisperboek, blote voetenpaden en dansworkshops. Met Boekstart willen de bibliotheken jonge gezinnen aanmoedigen om al vroeg samen te lezen, te zingen en te rijmen. Dat stimuleert de taalontwikkeling en vergroot de woordenschat van de kinderen. Wie lid is van de Antwerpse bibliotheken, kan bovendien gratis Boekstart rugzakjes uitlenen om thuis verder te lezen. Ook doorheen het jaar organiseren de BIBs maandelijks Boek en Baby, een gratis vertelmoment voor de allerkleinste.

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

Op zondag 31 mei is er braspartij nummer 9 tussen 2:30 en 7 in het Harmoniepark. Je kan ermee feesten op een dagje vol swingende muzikale duels. Vier topbands blazen de ziel uit hun lijf in verschillende rondes en het publiek bepaalt de winnaar. Je kan er supporteren voor de allerbeste brassbands. Fanfare Fatale, Gypsies K Electro Circus Live en Reutel. Iedereen is welkom op dit gratis festival. Terwijl je geniet van heerlijke live muziek, kan je trouwens ook proeven van originele snacks en streekbieren. MC Nele Palink is de gedroomde gastvrouw die de bands op weg helpt naar eeuwige roem. DJ Mr. Mix Nix zorgt voor fijne plaatjes tussen de spannende muzikale duels. Meer informatie vind je op de website braspartij.be. In Aspe, het slotakkoord, sterft ex-inspecteur Van In. De theaterbezoeker wordt uitgenodigd op zijn begrafenis om mee de waarheid te achterhalen. U bent een bevoorrechte getuige, want u heeft dingen gezien en gehoord die niemand anders kan weten. U stuurt de speurders naar de ontkroping van deze bloedstollende en emotionele Aspe. Aspe, het slotakkoord, is het ultieme afscheid van een icoon. Een finale die je nooit zal vergeten en die je moet gezien hebben. Herbert Vlak, Francesca van Thielen, Michiel de Meijer, Sandrien van Handenhoven, Sven de Ridder, Pieter Kastelein en Frans Maas spelen mee tussen 22 mei en 14 juni in Theater Elkerlik.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Bij Sportoase Grootschijn in Deurne is gisteren een bromfietser met zijn Vespa tegen een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na schooltijd op het fietspad langs het sportcomplex. De bestuurder van de auto wilde de parking oprijden en had de jongeman vermoedelijk niet opgemerkt. Ondanks een rempoging kon de bromfietser de aanrijding niet meer vermijden en botste hij tegen de zijkant van de wagen. Niemand raakte gewond. Zowel de Vespa als de auto liepen wel schade op. Zaterdag is het boekstartdag in de Antwerpse bibliotheken. Ouders kunnen dan gratis met hun baby of peuter deelnemen aan voorleesmomenten, muziek- en theatervoorstellingen voor kinderen tot 3 jaar. Op het programma staan ook speelse activiteiten zoals boekjes vissen, een reuze knisperboek, blote voetenpaden en dansworkshops. Met Boekstart willen de bibliotheken jonge gezinnen aanmoedigen om al vroeg samen te lezen, te zingen en te rijmen. Dat stimuleert de taalontwikkeling en vergroot de woordenschat van de kinderen. Wie lid is van de Antwerpse bibliotheken, kan bovendien gratis Boekstart rugzakjes uitlenen om thuis verder te lezen. Ook doorheen het jaar organiseren de BIBs maandelijks Boek en Baby, een gratis vertelmoment voor de allerkleinste. Uit een Vlaams rapport blijkt dat chauffeurs van de lijn in 2024 slechts 60% van hun werktijd met passagiers reden. De rest van de tijd waren de bussen leeg onderweg tussen stelplaatsen en vertrekpunten. De Antwerpse afdeling van Vooruit kaart dat aan en stelt dat er veel efficiënter gepland kan worden. Ook reizigersvereniging Trein Trambus vindt dat de lijn haar planning moet verbeteren. Volgens de organisatie zou het aantal ritten met reizigers moeten stijgen naar 75%. Lege kilometers kosten geld en leveren niets op. De vakbond ACV wijst erop dat dit vooral het gevolg is van jarenlange besparingen. Daardoor rijden veel bussen alleen tijdens de spits en moeten ze tussendoor leeg terugkeren naar de stelplaats. De lijn zelf erkent dat lege ritten niet te vermijden zijn. Volgens de vervoersmaatschappij zijn ze nodig om bussen op het juiste moment en op de juiste plaats in te zetten. Radio.

Zwaar bewolkt vandaag met geregeld buien en eventueel een donderslag. Het is wel iets zachter, bij 16 graden. Morgen is het nog altijd wisselvallig met buien, maar er komen opklaringen en het kwik stijgt naar 18 graden. Donderdag komt er verandering in het weer en wordt het droger en warmer tot 23 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Bij Sportoase Grootschijn in Deurne is gisteren een bromfietser met zijn Vespa tegen een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na schooltijd op het fietspad langs het sportcomplex. De bestuurder van de auto wilde de parking oprijden en had de jongeman vermoedelijk niet opgemerkt. Ondanks een rempoging kon de bromfietser de aanrijding niet meer vermijden en botste hij tegen de zijkant van de wagen. Niemand raakte gewond. Zowel de Vespa als de auto liepen wel schade op. Vorig jaar kreeg de stedelijke ombudsdienst meer dan 2500 vragen om tussen te komen. Daaruit werden 1750 echte klachtdossiers opgestart over de werking van een aantal stadsdiensten. De meest voorkomende klachten blijven over moeilijke communicatie, lange behandelingstermijnen en een gebrek aan zorgvuldigheid. Intussen behandelen de stedelijke diensten zelf ook een groot aantal meldingen en klachten. Alleen Stad Antwerpen al registreerde meer dan 262.000 digitale klantencontacten. Vooral parkeren en mobiliteit blijven daarbij de grootste bron van klachten. Uit een Vlaams rapport blijkt dat chauffeurs van de lijn in 2024 slechts 60% van hun werktijd met passagiers reden. De rest van de tijd waren de bussen leeg onderweg tussen stelplaatsen en vertrekpunten. De Antwerpse afdeling van Vooruit kaart dat aan en stelt dat er veel efficiënter gepland kan worden. Ook reizigersvereniging Trein Trambus vindt dat de lijn haar planning moet verbeteren. Volgens de organisatie zou het aantal ritten met reizigers moeten stijgen naar 75%. Lege kilometers kosten geld en leveren niets op. De vakbond ACV wijst erop dat dit vooral het gevolg is van jarenlange besparingen. Daardoor rijden veel bussen alleen tijdens de spits en moeten ze tussendoor leeg terugkeren naar de stelplaats. De lijn zelf erkent dat lege ritten niet te vermijden zijn. Volgens de vervoersmaatschappij zijn ze nodig om bussen op het juiste moment en op de juiste plaats in te zetten.

0: Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radio Player of radioexpress.be.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Terwijl de tuin in rust is, liggen er nog echte schatten klaar. Met name noten, in de herfst geoogst, maar de hele winter door te gebruiken. Walnoten, hazelnoten en kastanjes zitten namelijk vol gezonde vetten, eiwitten en smaak. Pure energiebommen dus voor koude dagen. Hoe gebruik je ze? Rooster noten kort in een droge pan of oven. Zo komen hun oliën vrij en worden ze ook intenser van smaak. Strooi ze over winterse salades, stoofpotten of desserts voor extra crunch. Heb je ook restjes? Maal ze fijn tot notenpasta of pesto. Zo haal je immers het maximale uit deze knapperige winterfavorieten. De Duitse uitvinder Karel von Drais ontwikkelde in 1817 de allereerste fiets. Het betrof een loopfiets die hij zelf zijn stokpaardje noemde, want zijn uitvinding had geen pedalen en het frame bestond uit een houten balk. De bestuurder van deze fiets ging al lopend verder, een beetje zoals de auto van de Flintstones. En bij afdalingen bleven de voeten uiteraard van grond. De Fransman Pierre Michaud plaatste later pedalen aan het voorwiel en bracht als eerste de fiets in massaproductie.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van

0: ook vandaag Michel van Drouwera met een Antwerpse gast die je absoluut wil leren kennen. Blijf dus zeker luisteren.
1: We zitten nog altijd in Borsbeek, district Borsbeek. En we gaan de sportieve tour op met de medewerker sportteam Vrije Tijd, Christian Hersens. Dit weekend staat er ook heel wat sportief op het programma, hè?
2: Ja, inderdaad. Dit weekend zijn er ook sportactiviteiten op het Watertorenplein. We hebben daar de Hanne-Marie-loop, Borsbeek loopt, die daar 's morgens doorgaat, waar iedereen welkom is, om 9:45 mee te lopen. En om 10:00 starten we dan.
1: Dat is niet competitief, dat iedereen kan recreatief deelnemen?
2: Ja, iedereen mag deelnemen. We doen een toertje van 4,5 kilometer, maar wie dat extra sportief is, die mag ook 2 toeren lopen.
1: Zijn er prijzen aan verbonden?
2: Aan de loop niet. Iedereen krijgt een gadget en een medaille mee, dus iedereen is winnaar.
1: Er staan ook nog andere dingen op het programma. Ik zie bijvoorbeeld een turndemonstratie.
2: Die turndemonstratie die gaat door om 2:00 in het gemeentepark. Dus niet aan het Watertorenplein, maar in het gemeentepark bij de Turnkring Relax. Die doen een mooie voorstelling van wat ze kunnen eigenlijk.
1: Dus eigenlijk is het een beetje de vereniging in de kijker.
2: Ja.
1: Ik zie ook een dikke bandenkoers.
2: Ja, dat is een heel leuk evenement. Dat is eigenlijk voor de allerkleinste, dus van 2 tot 10 jaar. Iedereen kan nog inschrijven, dus op de website www.borsbeek.be kan je je 2 tot 10-jarige inschrijven in een reeks voor jongens of meisjes. Die gaat van start om 11:00. Dan kunnen ze eigenlijk een toertje rond het plein fietsen op een loopfiets of een dikke bandenfiets. Dus dat is een mountainbike of een andere soort fiets, maar niet op een koersfiets.
1: Maar de fatbikes, die staan altijd wel een beetje ter discussie, die zitten er niet tussen.
2: Nee, geen elektrische voertuigen, gewone fietsen waar dat trappen nog, oldschool, waar dat trappen nog de motor is.
1: Er zijn nog andere activiteiten, daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: zit nog steeds bij Christian Hessens van de sportantenne Borsbeek. Heel spectaculair dit weekend, de Borsbeek Gravelclash.
1: Ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat we dat doen. Dat is eigenlijk een gravelkoers in en rond Fort 3. We gaan met onze koersfietsen een toertje rijden. Ook 4,5 kilometer in en rond Fort 3. En voor de jeugd, de elite, maar evengoed de recreatievelingen gaan daar van start gaan en rondjes rijden eigenlijk.
0: Elite, zijn daar dan bekende namen bij?
1: Dat zullen we zien. Hè. Er zijn wel wat inschrijvingen voor via Cycling Vlaanderen, maar het is nog een verrassing wie dat daar ter plaatse aanwezig zal zijn.
0: De funkoers, wat is dat?
1: De funkoers is eigenlijk voor iedereen de kans te geven om die rondjes te rijden. Hè. Dus we organiseren een amateurkoers. Die inschrijvingen zijn nu al wel afgelopen, maar ik denk dat het voor iedereen wel leuk zal zijn om te zien hoe dat die mensen dat ervan afbrengen.
0: Eigenlijk. Ja, en uniek dat je rond dat fort kan fietsen. Hè?
1: Ja, dat is de eerste keer dat we dit gaan doen. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat gaat gebeuren, hè, hoe dat gaat afwerken. Maar we hebben heel hard gewerkt om dat parcours goed te krijgen. We hebben zowel gravel als klinkers als andere ondergronden. Dus dat gaat spannend worden of dat de coureurs daar veilig en goed door gaan geraken. Maar ik denk dat dat wel helemaal goed komt.
0: Borsbeek. Mooiste waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Sport staat heel centraal dit weekend. Padel is er ook?
1: Ja, de El Citadel die organiseert op zowel zaterdag als zondag een Summer Cup. Dus een feest, padel- en voetbaltoernooi. Met ook nog ten barbecue. Dus ook daar, zowel op het Watertorenplein als daar, zullen van alle activiteiten doorgaan. Ja.
0: Voor een aantal dingen moet je op voorhand inschrijven, maar de dag zelf kan je vaak ook nog wel aansluiten, denk ik. Hè?
1: Ja, tuurlijk. We hebben voor ieders wat wils dat weekend. En op zondag met Vliegend Wiel, dat we samenwerken, zorgen we ervoor dat er allerhande activiteiten zijn waar dat je gewoon kunt deelnemen. Dus kom zeker af.
0: Sportievelingen worden verwacht dit weekend in Borsbeek en de informatie staat op de website borsbeek.be.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

zwaar bewolkt vandaag met geregeld buien en eventueel een donderslag. Het is wel iets zachter, bij 16 graden. Morgen is het nog altijd wisselvallig met buien, maar er komen opklaringen en het kwik stijgt naar 18 graden. Donderdag komt er verandering in het weer en wordt het droger en warmer tot 23 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Uit een Vlaams rapport blijkt dat chauffeurs van de lijn in 2024 slechts 60% van hun werktijd met passagiers reden. De rest van de tijd waren de bussen leeg onderweg tussen stelplaatsen en vertrekpunten. De Antwerpse afdeling van Vooruit kaart dat aan en stelt dat er veel efficiënter gepland kan worden. Ook reizigersvereniging Trein Trambus vindt dat de lijn haar planning moet verbeteren. Volgens de organisatie zou het aantal ritten met reizigers moeten stijgen naar 75%. Lege kilometers kosten geld en leveren niets op. De vakbond ACV wijst erop dat dit vooral het gevolg is van jarenlange besparingen. Daardoor rijden veel bussen alleen tijdens de spits en moeten ze tussendoor leeg terugkeren naar de stelplaats. De lijn zelf erkent dat lege ritten niet te vermijden zijn. Volgens de vervoersmaatschappij zijn ze nodig om bussen op het juiste moment en op de juiste plaats in te zetten. Vier kerkgebouwen in Deurne, Brecht, Westerlo en Herentals krijgen een nieuwe bestemming met steun van de provincie Antwerpen. Via het subsidiekanaal Kerkplus wordt daarvoor in totaal bijna €370.000 uitgetrokken. Het grootste bedrag gaat naar het Pixel on Stage in de voormalige Pius Tienkerk in Deurne. Nu een theater- en ontmoetingsplek die €250.000 krijgt voor innovatiewerken en een verdere uitbouw tot een multifunctionele site voor de buurt. In Brecht, Westerlo en Herentals gaat het telkens om toekomstgerichte studies van de lokale kerkgebouwen. Met Kerkplus wil de provincie lokale besturen en organisaties ondersteunen om kerkgebouwen duurzaam en toekomstgericht te herbestemmen en zo opnieuw een belangrijke plaats te geven in dorp en wijk. Vorig jaar kreeg de stedelijke ombudsdienst meer dan 2500 vragen om tussen te komen. Daaruit werden 1750 echte klachtdossiers opgestart over de werking van een aantal stadsdiensten. De meest voorkomende klachten blijven over moeilijke communicatie, lange behandelingstermijnen en een gebrek aan zorgvuldigheid. Intussen behandelen de stedelijke diensten zelf ook een groot aantal meldingen en klachten. Alleen Stad Antwerpen al registreerde meer dan 262.000 digitale klantencontacten. Vooral parkeren en mobiliteit blijven daarbij de grootste bron van klachten.
2: Dit is

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, laat traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express 1 week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

17 oktober is er de terugkeer van de Grungblijvers. Deze keer compleet in symfonie in de Stad Schouwburg in Antwerpen. Klassiekers, nieuwe nummers en verrassende nieuwe versies zullen door de zaal galmen. Het publiek gaat lachen, blijten, dansen, bibberen, maar vooral samen zingen. Met meer dan 80 muzikanten op het podium. De Grungblijvers, dat zijn Guillaume van der Stegelen, Jan van Loveren, Mark Fransen, Jean Bervoets, Dirk Kassiers, Erik Goossens, Paul Boogieboy Ambach, Ludovic Niamabo, Ivan Peknik en Jean Bosco Safari. Noteer dus 17 oktober in de Stad Schouwburg.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

Zwaar bewolkt vandaag met geregeld buien en eventueel een donderslag. Het is wel iets zachter, bij 16 graden. Morgen is het nog altijd wisselvallig met buien, maar er komen opklaringen en het kwik stijgt naar 18 graden. Donderdag komt er verandering in het weer en wordt het droger en warmer tot 23 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Vorig jaar kreeg de stedelijke ombudsdienst meer dan 2500 vragen om tussen te komen. Daaruit werden 1750 echte klachtdossiers opgestart over de werking van een aantal stadsdiensten. De meest voorkomende klachten blijven over moeilijke communicatie, lange behandelingstermijnen en een gebrek aan zorgvuldigheid. Intussen behandelen de stedelijke diensten zelf ook een groot aantal meldingen en klachten. Alleen Stad Antwerpen al registreerde meer dan 162.000 digitale klantencontacten. Vooral parkeren en mobiliteit blijven daarbij de grootste bron van klachten. Bij sportoase Grootschijn in Deurne is gisteren een bromfietser met zijn Vespa tegen een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na schooltijd op het fietspad langs het sportcomplex. De bestuurder van de auto wilde de parking oprijden en had de jongeman vermoedelijk niet opgemerkt. Ondanks een rempoging kon de bromfietser de aanrijding niet meer vermijden en botste hij tegen de zijkant van de wagen. Niemand raakte gewond. Zowel de Vespa als de auto liepen wel schade op. Zaterdag is het boekstartdag in de Antwerpse bibliotheken. Ouders kunnen dan gratis met hun baby of peuter deelnemen aan voorleesmomenten, muziek- en theatervoorstellingen voor kinderen tot 3 jaar. Op het programma staan ook speelse activiteiten zoals boekjes vissen, een reuze knisperboek, blote voetenpaden en dansworkshops. Met Boekstart willen de bibliotheken jonge gezinnen aanmoedigen om al vroeg samen te lezen, te zingen en te rijmen. Dat stimuleert de taalontwikkeling en vergroot de woordenschat van de kinderen. Wie lid is van de Antwerpse bibliotheken, kan bovendien gratis Boekstart rugzakjes uitlenen om thuis verder te lezen. Ook doorheen het jaar organiseren de BIBs maandelijks Boek en Baby, een gratis vertelmoment voor de allerkleinste.

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

Het echte Antwerps theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Mijn Gebuur Evert Zuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Mijn Gebuur Evert Zuur is het echt Antwerps theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Het funky, groovende nummer Jive Talking uit 1975 van de Bee Gees markeert een radicale stijlbreuk met hun vroegere barok-popballads. Na een paar magere jaren in de hitlijsten zetten Barry, Robin en Morris Gibb met deze single hun disco-revolutie in gang. Geschreven door de drie broers zelf, verscheen Jive Talking als voorloper van hun album Main Course. De inspiratie? Heel simpel, het ritmische geluid van hun auto over een brug in Miami. Oorspronkelijk heette het nummer dan ook Drive Talking, totdat producer Arif Mardin uitlegde dat Jive Talking Afro-Amerikaans is voor onzin verkopen of liegen. En zo werd de tekst bijgesteld. In Amerika werd het alvast hun tweede nummer 1 hit. Jive Talking zou ook het startschot blijken voor een ongekende Bee Gees comeback met Saturday Night Fever als onvermijdelijke climax.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Radio Express.
1: Welkom bij de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Van het begin van de 60s tot in 1976 waren Ike en Tina Turner een koppel. Tina, die haar achternaam leende van haar echtgenoot Ike, had een turbulente relatie. Zo werd ze vaak mishandeld door Ike en overleefde ze in 1968 een zelfmoordpoging. Toch ging het duo samen door tot 1976 en scoorde tal van hits. Vandaag hebben wij het over River Deep, Mountain High, geschreven door het koppel Ellie Greenwich en Jeff Berry, maar gearrangeerd en geproduced door Phil Spector. Zo werden drie aparte ideeën tot één song gekneed. De legendarische producer Spector bood Ike $20.000 in ruil voor de volledige controle over de productie. Ike ging akkoord en staat wel bij de song vermeld, maar heeft uiteindelijk niets bijgedragen. Het feit dat de single flopte in Amerika kwam Ike goed uit, zo kon hij opnieuw de leiding nemen. Van de flop in Amerika was Spector zo overstuur geraakt dat hij zelf zijn pensionering aankondigde en stopte met werken tot hij in 1970 de Beatles-plaat Let It Be zou produceren. Het nummer River Deep, Mountain High was speciaal geschreven voor Tina Turner. De song had een sterke vocalist nodig om er doorheen te komen. En hij wist dat Tina en haar vlammenwerperstem dat aankonden. Iets later zullen Marvin Gaye en Tammy Terrell een Motown-klassieker maken met dezelfde vibes, namelijk Ain't No Mountain High Enough. In Europa was River Deep, Mountain High wel een grote hit en mocht Tina als openingsact voor de Britse tournee van de Rolling Stones optreden. Terug nu naar 1966, met een liefde die dieper is dan welke rivier dan ook en hoger dan welke berg dan ook. Dit is Tina Turner.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express 1 week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 19 mei 2010. Op woensdag 19 mei 2010 lanceerde de haven van Antwerpen een online beeldbank met meer dan 5000 beelden van de haven. Het ging niet alleen maar om beelden van de moderne haven, maar ook om heel veel historisch materiaal. Zo kon je de groei van de haven op je pc tot leven brengen. De beelden kwamen uit archieven van het havenbedrijf. Ter gelegenheid van de Europese Maritieme Dag op 20 mei 2010 werden de deuren van deze beeldbank permanent opengezet voor het brede publiek. We hebben er naar gezocht, maar de links naar de beeldbank van toen komen nu allemaal netjes uit op portofantwerpbruges.com. Daar vind je geen beeldbank. Wil je meer over de haven zien? Ga eens naar Portopolis, vlakbij het MAS. Daar kan je de haven op een interactieve manier ontdekken. Zaterdag 19 mei 2018. Op 19 mei 2018 werd de aftrap gegeven voor de Cinque Four. En die ging toen al voor de vierde keer door op Spoor Oost. Daarmee leek de verhuis van het zuid naar die locatie eindelijk verteerd. Maar volgens de burgemeester, die als eerste enkele attracties probeerde, bleef de eindbestemming voor de Cinque Four toch uiteindelijk de kaaien. De burgemeester kreeg ook een afbeelding cadeau bij de opening met daarop een Antwerpse voor uit 1576. Bewijs dat de Cinque Four al heel lang bestaat. Benieuwd wanneer we ze op de kaaien gaan zien. Reuzenrad, dat hebben we er al wel gezien.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt met geregeld pittige regenbuien en kans op onweer. Naar de ochtend toe iets droger. Het koelt niet verder af dan 11 graden. Morgen is het nog een regenachtige dag, maar donderdag verandert het weer en krijgen we opklaringen en temperaturen boven de 20 graden. Vrijdag wordt zelfs een zomerse dag verwacht, bij maximum 26 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vier kerkgebouwen in Deurne, Brecht, Westerlo en Herentals krijgen een nieuwe bestemming met steun van de provincie Antwerpen. Via het subsidiekanaal Kerkplus wordt daarvoor in totaal bijna €370.000 uitgetrokken. Het grootste bedrag gaat naar het Pixel on Stage in de voormalige Pius Tienkerk in Deurne. Nu een theater- en ontmoetingsplek die €250.000 krijgt voor innovatiewerken en een verdere uitbouw tot een multifunctioneel site voor de buurt. In Brecht, Westerlo en Herentals gaat het telkens om toekomstgerichte studies van de lokale kerkgebouwen. Met Kerkplus wil de provincie lokale besturen en organisaties ondersteunen om kerkgebouwen duurzaam en toekomstgericht te herbestemmen en zo opnieuw een belangrijke plaats te geven in dorp en wijk. Bij sportoase Grootschijn in Deurne is gisteren een bromfietser met zijn Vespa tegen een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na schooltijd op het fietspad langs het sportcomplex. De bestuurder van de auto wilde de parking oprijden en had de jongeman vermoedelijk niet opgemerkt. Ondanks een rempoging kon de bromfietser de aanrijding niet meer vermijden en botste hij tegen de zijkant van de wagen. Niemand raakte gewond. Zowel de Vespa als de auto liepen wel schade op. Uit een Vlaams rapport blijkt dat chauffeurs van de lijn in 2024 slechts 60% van hun werktijd met passagiers reden. De rest van de tijd waren de bussen leeg onderweg tussen stelplaatsen en vertrekpunten. De Antwerpse afdeling van Vooruit kaart dat aan en stelt dat er veel efficiënter gepland kan worden. Ook reizigersvereniging Trein Trambus vindt dat de lijn haar planning moet verbeteren. Volgens de organisatie zou het aantal ritten met reizigers moeten stijgen naar 75%. Lege kilometers kosten geld en leveren niets op. De vakbond ACV wijst erop dat dit vooral het gevolg is van jarenlange besparingen. Daardoor rijden veel bussen alleen tijdens de spits en moeten ze tussendoor leeg terugkeren naar de stelplaats. De lijn zelf erkent dat lege ritten niet te vermijden zijn. Volgens de vervoersmaatschappij zijn ze nodig om bussen op het juiste moment en op de juiste plaats in te zetten.

Jeff Goldblum is een internationaal gelauwerde, award-winnende acteur en muzikant met een carrière die bijna 6 decennia omspant. Je kent hem ongetwijfeld van onder meer Jurassic Park, Wicked, Independence Day en The Fly. Muziek vormt een essentieel en langdurig onderdeel van Goldblum's artistieke carrière. 30 jaar geleden richtte hij de Mildred Schnitzer Orchestra op, waarmee hij wereldwijd optreedt en eigentijdse arrangementen brengt van klassieke jazz en American Songbook standards. Het ensemble bracht al 4 albums uit. Het nieuwste, Still Blooming, debuteerde in 2025 op nummer 1 in de officiële jazz en blues albumcharts. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra, The Night Blooms World Tour, zie je op 7 juli om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Bunker- en vliegtuigarcheo Antwerpen is een VZW die zich bezighoudt met het in stand houden van een volledig overgebleven bunkerdorp uit de Tweede Wereldoorlog. Wat veel Antwerpenaren niet weten is dat in en rond het Antwerpse Park den Brand tijdens de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van het Duitse 89e Legerkorps gevestigd was, verantwoordelijk voor de Atlantic Wall in België en Zeeland. Nu doet dit beschermd bunkerdorpdienst als museum, waar naast de Atlantic Wall ook aandacht geschonken wordt aan de veewapens op Antwerpen. De VZW Bunkermuseum Antwerpen nodigt je graag uit om 3 verschillende bunkertypes te komen ontdekken tijdens hun maandelijkse opening, een rondleiding op afspraak of een van hun speciale evenementen. Het Bunkermuseum is ieder eerste weekend van de maand geopend. Interesse in de rol en tol van Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog? Zeker eens gaan kijken in Park den Brand.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Zin in een goed gesprek? Michel van der Ouwera praat vandaag met alweer een boeiende Antwerpenaar.
1: We zitten nog altijd in Borsbeek, district Borsbeek. En we gaan de sportieve tour op met de medewerker sportteam Vrije Tijd, Christian Hersens. Dit weekend staat er ook heel wat sportief op het programma, hè?
2: Ja, inderdaad. Dit weekend zijn er ook sportactiviteiten op het Watertorenplein. We hebben daar de Hanne-Marie-loop, Borsbeek loopt, die daar 's morgens doorgaat, waar iedereen welkom is, om 9:45 mee te lopen. En om 10:00 starten we dan.
1: Dat is niet competitief, dat iedereen kan recreatief deelnemen?
2: Ja, iedereen mag deelnemen. We doen een toertje van 4,5 kilometer, maar wie dat extra sportief is, die mag ook 2 toeren lopen.
1: Zijn er prijzen aan verbonden?
2: Aan de loop niet. Iedereen krijgt een gadget en een medaille mee, dus iedereen is winnaar.
1: Er staan ook nog andere dingen op het programma. Ik zie bijvoorbeeld een turndemonstratie.
2: Die turndemonstratie die gaat door om 2:00 in het gemeentepark. Dus niet aan het Watertorenplein, maar in het gemeentepark bij de Turnkring Relax. Die doen een mooie voorstelling van wat ze kunnen eigenlijk.
1: Dus eigenlijk is het een beetje de vereniging in de kijker zitten.
2: Ja.
1: Ik zie ook een dikke bandenkoers.
2: Ja, dat is een heel leuk evenement. Dat is eigenlijk voor de allerkleinste. Dus van 2 tot 10 jaar. Iedereen kan nog inschrijven. Dus op de website www.borsbeek.be kan je je 2- tot 10-jarige inschrijven in een reeks voor jongens of meisjes. Die gaat van start om 11:00. Dan kunnen ze eigenlijk een toertje rond het plein fietsen op een loopfiets of een dikke bandenfiets. Dus dat is een mountainbike of een andere soort fiets, maar niet op een koersfiets.
1: Maar de fatbikes, die staan altijd wel een beetje ter discussie. Die zitten er niet tussen.
2: Nee, geen elektrische voertuigen. Gewone fietsen waar dat trappen nog oldschool, waar dat trappen nog de motor is.
1: Er zijn nog andere activiteiten. Daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Ik zit nog steeds bij Christian Hessens van de sportantenne Borsbeek. Heel spectaculair dit weekend, de Borsbeek Gravelclash.
1: Ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat we dat doen. Dat is eigenlijk een gravelkoers in en rond Fort Rie. We gaan met onze koersfietsen een toertje rijden, ook 4,5 kilometer in en rond Fort Rie. En voor de jeugd, de elite, maar evengoed de recreatievelingen gaan daar van start gaan en rondjes rijden eigenlijk.
0: Elite, zijn daar dan bekende namen bij?
1: Dat zullen we zien. Hè. Er zijn wel wat inschrijvingen voor via Cycling Vlaanderen, maar het is nog een verrassing wie dat daar ter plaatse aanwezig zal zijn.
0: De funkoers, wat is dat?
1: De funkoers is eigenlijk voor iedereen de kans te geven.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt met geregeld pittige regenbuien en kans op onweer. Naar de ochtend toe iets droger. Het koelt niet verder af dan 11 graden. Morgen is het nog een regenachtige dag, maar donderdag verandert het weer en krijgen we opklaringen en temperaturen boven de 20 graden. Vrijdag wordt zelfs een zomerse dag verwacht, bij maximum 26 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Uit een Vlaams rapport blijkt dat chauffeurs van de lijn in 2024 slechts 60% van hun werktijd met passagiers reden. De rest van de tijd waren de bussen leeg onderweg tussen stelplaatsen en vertrekpunten. De Antwerpse afdeling van Vooruit kaart dat aan en stelt dat er veel efficiënter gepland kan worden. Ook reizigersvereniging Trein Trambus vindt dat de lijn haar planning moet verbeteren. Volgens de organisatie zou het aantal ritten met reizigers moeten stijgen naar 75%. Lege kilometers kosten geld en leveren niets op. De vakbond ACV wijst erop dat dit vooral het gevolg is van jarenlange besparingen. Daardoor rijden veel bussen alleen tijdens de spits en moeten ze tussendoor leeg terugkeren naar de stelplaats. De lijn zelf erkent dat lege ritten niet te vermijden zijn. Volgens de vervoersmaatschappij zijn ze nodig om bussen op het juiste moment en op de juiste plaats in te zetten. Vier kerkgebouwen in Deurne, Brecht, Westerlo en Herentals krijgen een nieuwe bestemming met steun van de provincie Antwerpen. Via het subsidiekanaal Kerkplus wordt daarvoor in totaal bijna €370.000 uitgetrokken. Het grootste bedrag gaat naar het Pixel on Stage in de voormalige Pius X-kerk in Deurne. Nu een theater- en ontmoetingsplek die €250.000 krijgt voor innovatiewerken en een verdere uitbouw tot een multifunctioneel site voor de buurt. In Brecht, Westerlo en Herentals gaat het telkens om toekomstgerichte studies van de lokale kerkgebouwen. Met Kerkplus wil de provincie lokale besturen en organisaties ondersteunen om kerkgebouwen duurzaam en toekomstgericht te herbestemmen en zo opnieuw een belangrijke plaats te geven in dorp en wijk. Bij sportoase Grootschijn in Deurne is gisteren een bromfietser met zijn Vespa tegen een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na schooltijd op het fietspad langs het sportcomplex. De bestuurder van de auto wilde de parking oprijden en had de jongeman vermoedelijk niet opgemerkt. Ondanks een rempoging kon de bromfietser de aanrijding niet meer vermijden en botste hij tegen de zijkant van de wagen. Niemand raakte gewond. Zowel de Vespa als de auto liepen wel schade op.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express 1 week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Radio Express. Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you've come in off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wist je dat niet alleen de hoeveelheid eiwitten die je binnenkrijgt belangrijk is? Ook de kwaliteit van de eiwitten is van belang. Er zijn namelijk eiwitten van volwaardige en van onvolwaardige kwaliteit. Om eiwitten van volwaardige kwaliteit te verkrijgen, moet je wel bepaalde voedingsmiddelen met elkaar combineren. Zoals granen en peulvruchten, brood met linzensoep, couscous met kikkererwten, graan en zuivel, muesli met yoghurt, brood met kaas en tarwe en ei, brood met ei. Een Chinese uitvinder maakte zijn kinderdroom echt waar. Nooit meer uit bed hoeven komen. De man bouwde een gemotoriseerd bed dat hij met een joystick kan besturen, compleet met kussens, dekens en koplampen. Zijn bed op wielen rijdt bovendien niet enkel over straat, maar ook over ruig terrein en zelfs door plassen water. De man bedacht het idee als kind toen hij elke ochtend te lui was om op te staan.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

Van 18 tot 24 mei is er de Antwerp Coffee Week. De geur van vers gemalen koffiebonen. Barista's die hun vak tot in de perfectie beheersen en gezellige koffiebars op elke straathoek. Wie Antwerpen zegt, zegt ook koffie. Tijdens Antwerp Coffee Week ontdek je de bruisende specialty coffee scene van de stad met events, proeverijen en meer. Er zijn nieuwe koffiebars met een speciaal samengestelde Antwerp Coffee Map te ontdekken, waarop je alle deelnemende koffiebars kan terugvinden trouwens. Je kan ook leren hoe je de perfecte espresso of latte maakt en je ontdekt hoe verschillend koffie kan smaken. En er zijn mooie koffieprijzen te winnen, want vanaf 1 mei kan je al starten met het verzamelen van stempels via de Antwerp Coffee Week stempelkaart en die vind je bij alle deelnemende koffiezaken. Bruidsmeisjes, dat kan je zien tussen 15 mei en 21 juni in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijns, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Bruidsmeisjes in het EWT tussen 15 mei en 21 juni.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde

0: producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt met geregeld pittige regenbuien en kans op onweer. Naar de ochtend toe iets droger. Het koelt niet verder af dan 11 graden. Morgen is het nog een regenachtige dag, maar donderdag verandert het weer en krijgen we opklaringen en temperaturen boven de 20 graden. Vrijdag wordt zelfs een zomerse dag verwacht, bij maximum 26 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Vier kerkgebouwen in Deurne, Brecht, Westerlo en Herentals krijgen een nieuwe bestemming met steun van de provincie Antwerpen. Via het subsidiekanaal Kerkplus wordt daarvoor in totaal bijna €370.000 uitgetrokken. Het grootste bedrag gaat naar het Pixel on Stage in de voormalige Pius X-kerk in Deurne. Nu een theater- en ontmoetingsplek die €250.000 krijgt voor innovatiewerken en een verdere uitbouw tot een multifunctioneel site voor de buurt. In Brecht, Westerlo en Herentals gaat het telkens om toekomstgerichte studies van de lokale kerkgebouwen. Met Kerkplus wil de provincie lokale besturen en organisaties ondersteunen om kerkgebouwen duurzaam en toekomstgericht te herbestemmen en zo opnieuw een belangrijke plaats te geven in dorp en wijk. Vorig jaar kreeg de stedelijke ombudsdienst meer dan 2500 vragen om tussen te komen. Daaruit werden 1750 echte klachtdossiers opgestart over de werking van een aantal stadsdiensten. De meest voorkomende klachten blijven over moeilijke communicatie, lange behandelingstermijnen en een gebrek aan zorgvuldigheid. Intussen behandelen de stedelijke diensten zelf ook een groot aantal meldingen en klachten. Alleen Stad Antwerpen al registreerde meer dan 262.000 digitale klantencontacten. Vooral parkeren en mobiliteit blijven daarbij de grootste bron van klachten. Uit een Vlaams rapport blijkt dat chauffeurs van de lijn in 2024 slechts 60% van hun werktijd met passagiers reden. De rest van de tijd waren de bussen leeg onderweg tussen stelplaatsen en vertrekpunten. De Antwerpse afdeling van Vooruit kaart dat aan en stelt dat er veel efficiënter gepland kan worden. Ook reizigersvereniging Trein Trambus vindt dat de lijn haar planning moet verbeteren. Volgens de organisatie zou het aantal ritten met reizigers moeten stijgen naar 75%. Lege kilometers kosten geld en leveren niets op. De vakbond ACV wijst erop dat dit vooral het gevolg is van jarenlange besparingen. Daardoor rijden veel bussen alleen tijdens de spits en moeten ze tussendoor leeg terugkeren naar de stelplaats. De lijn zelf erkent dat lege ritten niet te vermijden zijn. Volgens de vervoersmaatschappij zijn ze nodig om bussen op het juiste moment en op de juiste plaats in te zetten. Dit is

Voldemuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op afspraak. Bunker- en vliegtuigarcheo Antwerpen is een VZW die zich bezighoudt met het in stand houden van een volledig overgebleven bunkerdorp uit de Tweede Wereldoorlog. Wat veel Antwerpenaren niet weten is dat in en rond het Antwerpse Park den Brand tijdens de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van het Duitse 89ste Legerkorps gevestigd was, verantwoordelijk voor de Atlantic Wall in België en Zeeland. Nu doet dit beschermd bunkerdorpdienst als museum, waar naast de Atlantic Wall ook aandacht geschonken wordt aan de veewapens op Antwerpen. De VZW Bunkermuseum Antwerpen nodigt je graag uit om 3 verschillende bunkertypes te komen ontdekken tijdens hun maandelijkse opening, een rondleiding op afspraak of een van hun speciale evenementen. Het Bunkermuseum is ieder eerste weekend van de maand geopend. Interesse in de rol en tol van Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog? Zeker eens gaan kijken in Park den Brand.

0: We zitten nog altijd in Borsbeek, district Borsbeek, en we gaan de sportieve tour op met de medewerker sportteam Vrije Tijd, Christian Hersens. Dit weekend staat er ook heel wat sportief op het programma, hè?
1: Ja, inderdaad. Dit weekend zijn er ook sportactiviteiten op het Watertorenplein. We hebben daar de Hanne-Marie-loop, Borsbeek loopt, die daar 's morgens doorgaat, waar iedereen welkom is, om 9:45 mee te lopen. En om 10:00 starten we dan.
0: Dat is niet competitief, dat iedereen kan recreatief deelnemen?
1: Ja, iedereen mag deelnemen. We doen een toertje van 4,5 kilometer, maar wie dat extra sportief is, die mag ook 2 toeren lopen.
0: Zijn er prijzen aan verbonden?
1: Aan de loop niet. Iedereen krijgt een gadget en een medaille mee, dus iedereen is winnaar.
0: Er staan ook nog andere dingen op het programma. Ik zie bijvoorbeeld een turndemonstratie.
1: Die turndemonstratie die gaat door om 2:00 in het gemeentepark. Dus niet aan het Watertorenplein, maar in het gemeentepark bij de Turnkring Relax. Die doen een mooie voorstelling van wat ze kunnen eigenlijk.
0: Dus eigenlijk is het een beetje de vereniging in de kijker zitten.
1: Ja.
0: Ik zie ook een dikke bandenkoers.
1: Ja, dat is een heel leuk evenement. Dat is eigenlijk voor de allerkleinste, dus van 2 tot 10 jaar. Iedereen kan nog inschrijven, dus op de website www.borsbeek.be kan je je 2 tot 10-jarige inschrijven in een reeks voor jongens of meisjes. Die gaat van start om 11:00. Dan kunnen ze eigenlijk een toertje rond het plein fietsen op een loopfiets of een dikke bandenfiets. Dus dat is een mountainbike of een andere soort fiets, maar niet op een koersfiets.
0: Maar de fatbikes, die staan altijd wel een beetje ter discussie. Die zitten er niet tussen.
1: Nee, geen elektrische voertuigen. Gewone fietsen waar dat trappen nog oldschool, waar dat trappen nog de motor is.
0: Er zijn nog andere activiteiten. Daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: ik nog tijd bij Christian Hessens van de sportantenne Borsbeek. Heel spectaculair dit weekend, de Borsbeek Gravelclash. Hè?
1: Ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat we dat doen. Dat is eigenlijk een gravelkoers in en rond Fort Rie. Dus we gaan met onze koersfietsen een toertje rijden. Ook 4,5 kilometer in en rond Fort Rie. En voor de jeugd, de elite, maar evengoed de recreatievelingen gaan daar van start gaan en rondjes rijden eigenlijk.
0: Elite, zijn daar dan bekende namen bij?
1: Dat zullen we zien. Hè. Er zijn wel wat inschrijvingen voor via Cycling Vlaanderen, maar het is nog een verrassing wie dat daar ter plaatse aanwezig zal zijn.
0: De funkoers, wat is dat?
1: De funkoers is eigenlijk voor iedereen de kans te geven om die rondjes te rijden. Hè. Dus we organiseren een amateurkoers. Die inschrijvingen zijn nu al wel afgelopen, maar ik denk dat het voor iedereen wel leuk zal zijn om te zien hoe dat die mensen dat ervan afbrengen.
0: Eigenlijk. Ja, en uniek dat je rond dat fort kan fietsen. Hè?
1: Ja, dat is de eerste keer dat we dit gaan doen. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat gaat gebeuren, hè, hoe dat gaat afwerken. We hebben heel hard gewerkt om dat parcours goed te krijgen. We hebben zowel gravel als klinkers als andere ondergronden. Dus dat gaat spannend worden of dat de coureurs daar veilig en goed door gaan geraken. Maar ik denk dat dat wel helemaal goed komt.
0: Borsbeek, mooiste waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Sport staat heel centraal dit weekend. Padel is er ook?
1: Ja, de El Citadel die organiseert op zowel zaterdag als zondag een Summer Cup. Dus een feest, padel- en voetbaltoernooi. Met ook nog ten barbecue. Dus ook daar, zowel op het Watertorenplein als daar, zullen van alle activiteiten doorgaan. Ja.
0: Voor een aantal dingen moet je op voorhand inschrijven, maar de dag zelf kan je vaak ook nog wel aansluiten, denk ik. Hè?
1: Ja, tuurlijk. We hebben voor ieders wat wils dat weekend. En op zondag met Vliegend Wiel, dat we samenwerken, zorgen we ervoor dat er allerhande activiteiten zijn waar dat je ook kunt deelnemen. Dus kom zeker af.
0: Sportievelingen worden verwacht dit weekend in Borsbeek en de informatie staat op de website borsbeek.be.

beste van de 60s tot vandaag. Dat hoor je hier. 24 uur per dag, 7 op 7, tijdloze pop. Dit is Express.

Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt met geregeld pittige regenbuien en kans op onweer. Naar de ochtend toe iets droger. Het koelt niet verder af dan 11 graden. Morgen is het nog een regenachtige dag, maar donderdag verandert het weer en krijgen we opklaringen en temperaturen boven de 20 graden. Vrijdag wordt zelfs een zomerse dag verwacht, bij maximum 26 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Vier kerkgebouwen in Deurne, Brecht, Westerlo en Herentals krijgen een nieuwe bestemming met steun van de provincie Antwerpen. Via het subsidiekanaal Kerkplus wordt daarvoor in totaal bijna €370.000 uitgetrokken. Het grootste bedrag gaat naar het Pixel on Stage in de voormalige Pius Tienkerk in Deurne. Nu een theater- en ontmoetingsplek die €250.000 krijgt voor innovatiewerken en een verdere uitbouw tot een multifunctioneel site voor de buurt. In Brecht, Westerlo en Herentals gaat het telkens om toekomstgerichte studies van de lokale kerkgebouwen. Met Kerkplus wil de provincie lokale besturen en organisaties ondersteunen om kerkgebouwen duurzaam en toekomstgericht te herbestemmen en zo opnieuw een belangrijke plaats te geven in dorp en wijk. Bij sportoase Grootschijn in Deurne is gisteren een bromfietser met zijn Vespa tegen een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na schooltijd op het fietspad langs het sportcomplex. De bestuurder van de auto wilde de parking oprijden en had de jongeman vermoedelijk niet opgemerkt. Ondanks een rempoging kon de bromfietser de aanrijding niet meer vermijden en botste hij tegen de zijkant van de wagen. Niemand raakte gewond. Zowel de Vespa als de auto liepen wel schade op. Zaterdag is het boekstartdag in de Antwerpse bibliotheken. Ouders kunnen dan gratis met hun baby of peuter deelnemen aan voorleesmomenten, muziek- en theatervoorstellingen voor kinderen tot 3 jaar. Op het programma staan ook speelse activiteiten zoals boekjes vissen, een reuze knisperboek, blote voetenpaden en dansworkshops. Met Boekstart willen de bibliotheken jonge gezinnen aanmoedigen om al vroeg samen te lezen, te zingen en te rijmen. Dat stimuleert de taalontwikkeling en vergroot de woordenschat van de kinderen. Wie lid is van de Antwerpse bibliotheken, kan bovendien gratis Boekstart rugzakjes uitlenen om thuis verder te lezen. Ook doorheen het jaar organiseren de Bibs maandelijks Boek en Baby, een gratis vertelmoment voor de allerkleinste.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express 1 week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 19 mei 2010. Op woensdag 19 mei 2010 lanceerde de haven van Antwerpen een online beeldbank met meer dan 5000 beelden van de haven. Het ging niet alleen maar om beelden van de moderne haven, maar ook om heel veel historisch materiaal. Zo kon je de groei van de haven op je pc tot leven brengen. De beelden kwamen uit archieven van het havenbedrijf. Ter gelegenheid van de Europese Maritieme Dag op 20 mei 2010 werden de deuren van deze beeldbank permanent opengezet voor het brede publiek. We hebben er naar gezocht, maar de links naar de beeldbank van toen komen nu allemaal netjes uit op portofantwerpbruges.com. Daar vind je geen beeldbank. Wil je meer over de haven zien? Ga eens naar Portopolis, vlakbij het MAS. Daar kan je de haven op een interactieve manier ontdekken. Zaterdag 19 mei 2018. Op 19 mei 2018 werd de aftrap gegeven voor de Cinque Four. En die ging toen al voor de vierde keer door op Spoor Oost. Daarmee leek de verhuis van het zuid naar die locatie eindelijk verteerd. Maar volgens de burgemeester, die als eerste enkele attracties probeerde, bleef de eindbestemming voor de Cinque Four toch uiteindelijk de kaaien. De burgemeester kreeg ook een afbeelding cadeau bij de opening met daarop een Antwerpse voor uit 1576. Bewijs dat de Cinque Four al heel lang bestaat. Benieuwd wanneer we ze op de kaaien gaan zien. Reuzenrad, dat hebben we er al wel gezien.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Melancholische ballad Wonderful Life van Black uit 1987 groeide uit tot een wereldhit. Achter Black schuilt wijlen de Britse singer-songwriter Colin Verncombe, die het nummer schreef in een donkere periode na zijn scheiding en financiële problemen. De titel klonk optimistisch, maar de zanger bedoelde het eerder ironisch. De eerste release in 1986 flopte, maar na het succes van Sweetest Smile kreeg Wonderful Life een tweede kans. En ditmaal met succes. De sobere zwart-witte videoclip, opgenomen aan de kust van Southport en Wallasey bij Liverpool, onderstreepte het gevoel van melancholie en leverde zelfs een prijs op tijdens het New York Film Festival van 1988.

0: ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melodie uit Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.
1: Radio Express. And for love's sake, each mistake, all you.

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radioplayer of radioexpress.be.

Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitsstad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.
2: De radio.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

0: still.
1: Hier ben ik weer, Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melodie uit Stad.
2: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
1: Vandaag gaan we een wandelingetje doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
2: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
1: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
2: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
1: Radio van de Stad.
2: En wandel mee door de stad.
1: Toedelo, hè, chocolo.

Borsbeek bruist, een hele week lang op Radio Express. Het Pinksterweekend is in district Borsbeek een feestweekend met kermis, jaarmarkt, sport en nog veel meer. Daarom wordt Express één week lang de radio van Borsbeek. Je hoort alle dagen interviews over het feestweekend en zaterdag staat het Antwerps terras tussen 10 en 12 helemaal in het teken van Borsbeek. Luister mee via 105.4, DAB+, Radio Player of radioexpress.be.